bezala, Euskal Herriko hainbat musikarik osaturiko proiektua. Bertan, Iker Beñarrang, Slander, Illarbaz, Iban, Mori, Reggae, Aitor, Daktrator, Daktrar, Jorge George,